0: lage prijzen en als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
1: Oké.
0: Kijk op smitsauto.nl.
2: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de kalender. Op zaterdag 7 november is er een Back to the 80s avond in Café Huis den Hoek in Haastrecht. De aanvang is 's avonds om 9 uur en Jeroen die zorgt voor de muziek. U bent van harte welkom.

0: regio-info.
1: Een bijeenkomst over het levenseinde. Dag luisteraars, praten over het levenseinde is voor veel mensen lastig. Maar toch kan een open gesprek rust geven. En daarom is er op vrijdag 9 oktober een gratis informatiebijeenkomst. Weet wat u wilt, die gehouden wordt in Stolwijk. Meer informatie en de locatie krijgt u als u zich aanmeldt via info@gedeeldezorgmh.nl. Dat is info@gedeeldezorgmh.nl.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zit hem aan en gaan.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Een bericht van een Bach-concert. Dag luisteraars. Op zaterdag 28 november organiseert de vereniging Vrienden Groenhart een Bach-concert. En dat gebeurt in de grote Bartholomeuskerk aan de haven in Schoonhoven. Meer informatie via de website bachmonumentaal.nl. En de entreeprijs hiervoor bedraagt 17,50 per persoon.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: And for love's sake, each mistake, oh.

0: op de sportclub en in de tuin. RTV Krimpenerwaard.
1: Die eerste week met jouw voet als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen. Wil mezelf opsluiten in je bed. Nooit zo lang.

0: regio-info.
1: Een sportief bericht van Blue Sky. Dag luisteraars, de badmintonclub Blue Sky uit Bergambacht organiseert op woensdag 14 oktober een sportief scholentoernooi. En dat voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Ammerstol, Berkenwoude, Bergambacht en Stolwijk. Deelname is gratis en het gebeurt allemaal in Sporthal de Waard in Bergambacht. Begint om 3 uur 's middags op woensdag 14 oktober. En als je vragen hebt of je wilt wat meer informatie, mail dan naar hallo@bcbluesky.nl. Dat is hallo@bcbluesky.nl.

Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

info. Peter Dons, 40 jaar na dato. Dag luisteraars, de TPS-band treedt zondag 18 oktober op in het dorpshuis Amazitia in Dekkerkerk. Het belooft een bijzonder optreden te worden. De zanger Peter Dons die trad precies 40 jaar geleden op in het toenmalige partycentrum Amazitia. Het was zijn debuut. Het optreden was toen in 1986 met de toenmalige band Moestas. En zondag 18 oktober zijn we dus 40 jaar verder. De TPS-band brengt herkenbare muziek uit de jaren 60, 70 en 80 met de zanger Peter Dons. Het optreden is middels van 2 tot 5, entreeprijs 10 euro per persoon. En de kaarten die zijn verkrijgbaar via dorpshuislekkerkerk.nl.

regio-info. De Murphy Jets in Haastrecht. Zondag 11 oktober is er 's middags om 3 uur weer een optreden van de Murphy Jets in Theater Concordia in Haastrecht. De aanvang is 's middags om 2 uur en de intree is €10 per persoon.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Een medisch bericht op RTV Krimpenerwaard. Een deel van de huisartspraktijken in Midden-Holland ontvangt de griepvaccins dit jaar later dan gepland. De vertraging heeft te maken met problemen in de internationale levering van griepvaccins. Door dit probleem kan het zijn dat sommige patiënten hun jaarlijkse griepprik later krijgen dan ze gewend zijn. Dan weet u hoe het zit.

0: regio-info.
1: Lekker eten in de oktobermaand. Dag luisteraars, in deze maand oktober staat de Kribbenwaard opnieuw in het teken van lekker eten, gezellig tafelen en het ontdekken van de lokale horeca. Tijdens deze maand, restaurant maand oktober, worden inwoners en bezoekers uitgenodigd om bij één of meerdere deelnemende restaurants te genieten van een heerlijk diner. En wie weet wordt het etentje ditmaal wel extra bijzonder. Er zijn namelijk 10 prijzen van €100 te winnen. De oktober restaurantmaand wordt georganiseerd door de Stichting Promotie Krimpenerwaard in samenwerking met Silverstad Marketing en de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Krimpenerwaard. Eet smakelijk!

0: regio-info.
1: Een wandeltocht in Haastrecht. Op 17 oktober wordt er een wandeltocht georganiseerd in en om Haastrecht. De afstanden zijn 5, 10 of 15 kilometer. Het startpunt is aan de provinciale weg Oost 127 in Haastrecht. De kosten bedragen €5. De opbrengst is voor de Europa Run 2027. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Adrie Oudenes, Nico De Laert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otten. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De bibliotheek organiseert computercursussen. Dag dames en heren, binnenkort starten er weer een aantal gezellige en gratis computercursussen in verschillende vestigingen van de bibliotheek Krimpenerwaard. Kijk voor meer informatie op www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl.

girl. You, my brown-eyed girl. And whatever.

Info. Een expositie in Lekkerkerk. Fotografe Lide Houkes die exposeert op dit moment haar straatfotografie in de bibliotheek van Lekkerkerk. De zwart-wit foto's zijn te zien tot eind november. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig.

0: regio-info.
1: Een pubquiz in Haastrecht. Dag luisteraars, op vrijdag 9 oktober voor de liefhebbers... de Concordia pubquiz in Theater Concordia in Haastrecht. Begint om 8:30 en de kaarten die kosten €35 per team. Te bestellen via theaterconcordia.nl en daar tref je ook alle informatie. Veel plezier op vrijdagavond 9 oktober.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Autoverhuurbedrijf Despec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Despec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdespec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Radio-info.
1: Een bericht van een Bach-concert. Dag luisteraars. Op zaterdag 28 november organiseert de vereniging Vrienden Groene Hart een Bach-concert. En dat gebeurt in de grote Bartholomeuskerk aan de haven in Schoonhoven. Meer informatie via de website bachmonumentaal.nl. En de entreeprijs hiervoor bedraagt 17,50 per persoon.

Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

info. Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, het Polderkoor en de Vlissen Zangers die presenteren gezamenlijk op zaterdag 17 oktober een singalong in de haven van Haastrecht. Het begint om 2 uur 's middags, de entree daarvoor is gratis. En ze doen het voor de liefhebbers nog een keertje. En wel op vrijdag 6 november om 2 uur 's middags in het kwartier te Stolwijk. Ook dan daarbij van harte welkom. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: regio-info.
1: De oogst- en streekmarkt proeft de Krimperwaard. Op zaterdag 10 oktober is er weer een oogst- en streekmarkt proeft de Krimperwaard. Dit keer op de haven in Schoonhoven. U kunt dan weer genieten van lokale producten, ambacht en heel lekker eten. U kunt er terecht van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. De toegang is geheel gratis. Het gebeurt allemaal op zaterdag 10 oktober.

0: In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
3: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
2: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
4: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
2: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
6: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne carwash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Peter Dons, 40 jaar na dato. Dag luisteraars. De TPS-band treedt zondag 18 oktober op in het dorpshuis Amazitia in Dekkerkerk. Het belooft een bijzonder optreden te worden. De zanger Peter Dons die trad precies 40 jaar geleden op in het toenmalige partycentrum Amazitia. Het was zijn debuut. Het optreden was toen in 1986 met de toenmalige band Moestas. En zondag 18 oktober zijn we dus 40 jaar verder. De TPS-band brengt herkenbare muziek uit de jaren 60, 70 en 80 met de zanger Peter Dons. Het optreden is middags van 2 tot 5, entreeprijs €10 per persoon. En de kaarten die zijn verkrijgbaar via dorpshuislekkerkerk.nl.

Info. Een zekere toekomst voor het Ooibos. Dag luisteraars, op vrijdag 16 oktober draagt Royal IHC officieel het Ooibos aan de Lek over. En dat gebeurt aan het Zuid-Hollands landschap. De officiële handeling wordt verricht door de gedeputeerde Anne Koning van de provincie Zuid-Holland. Na ruim 40 jaar van bouwplannen en onzekerheid krijgt een bijzonder deel van het voormalig IHC-terrein bij Krimpen aan de Lek hiermee een zekere toekomst. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenderwaard.nl.

Vandaag nog ik mijn 30 videorecorder. Van nu af aan is het dus geen programma dat ik mis. Mijn vader en mijn moeder zijn nog allebei in leven. Dankzij hun heb ik een fijne jeugd gehad.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: regio-info.
1: Een bijzondere tentoonstelling in Schoonhoven. Het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven presenteert vanaf nu de eerste Nederlandse museale solo-tentoonstelling van de internationaal geprezen Belgische zilversmid David Huyke. De tentoonstelling is te zien tot en met 25 april volgend jaar. Ga er ook eens kijken. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
3: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
2: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
4: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
2: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Hey Jan, wakker worden?
6: Hè? Wat?
5: Is je auto nu al klaar?
6: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
5: Oké.
6: Kijk op smitsauto.nl.
7: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De banenmarkt XXL. Op donderdag 15 oktober wordt de banenmarkt XXL georganiseerd. Gebeurt allemaal in de Sint-Janskerk in Gouda. Meer dan 100 werkgevers presenteren zich aan werkzoekenden en mensen die eraan toe zijn een volgende stap in loopbaan te maken. Bezoekers kunnen zich aanmelden voor 9:30 morgens, 10:30 of 11:30. Dat kan via de website van Werkcentrum Midden-Holland. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan de redactie. @rtvkrimperwaard.nl

0: regio-info.
1: Kleurplatenactie van Mariska's Miljoen. Dag luisteraars, Mariska's Miljoen is een stichting die zich inzet om gezinnen extra ondersteuning te geven. De drijfveer is de 28-jarige Mariska de Jong uit Schoonhoven, die al diverse acties heeft georganiseerd. Zo deze vorig jaar een speelgoedinzameling met de Sinterklaas en afgelopen voorjaar een actie ten bate van de voedselbank. Nu start de enthousiaste Schoonhovens een kleurplatenactie. Dit om ruimte te maken in de opslag, want ieder kind die meedoet krijgt een leuk cadeautje. Wil je ook meedoen? Kijk snel op de website mariskasmiljoen.nl.

Dit jaar de 14e editie. De middeleeuwen herleven met ridders, maskramers, bedelaars, schone jongvrouwen en muzikanten. De dag die start om 11:15 met de zotte parade door de binnenstad. En om 12:00 wordt het festival officieel bij de Waag geopend. En de activiteiten van Zotte Zaterdag op zaterdag 17 oktober in Gouda duren tot 5:30.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. En ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van het metrostation naar het vliegveld vervoert. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. En dat komt door extreem warm zeewater, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
3: Het is 3 graden warmer dan normaal. Het zit tegen de 26 graden aan. Ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. Dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend.
2: Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat het ook echt was, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakt ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
4: You can't defeat me. You cannot defeat a child of God. Hallelujah. Greater is he that is in you, right, in me, than he that's in the world. The sun will shine. Again.
2: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer, hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
6: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
7: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is, breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
8: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
7: Een ochtendprogramma, het beluisteren waard. Presentatie, Jos Smink.
8: Goedemorgen, Krimpenen.

0: Gilbert O'Sullivan en Get Down uit 73. Toen hij zijn pakje uittrok en een hele andere imago begon. En deze begon ook weer, omdat ik iets vergeten ben. Huppatee. Zo, stilte. Dat bedoel ik. Get down and get with it. Dat wou ik tegen hem zeggen, maar dat hielp dus helemaal niks. Een hele goede morgen, luisteraars. Welkom bij een gloednieuwe Goedemorgen Krimpenerwaard. Op deze dinsdag, de 6e oktober. En het is een bijzondere dag. Het is Landelijk Diversity Day. En de dag waarop we vieren dat iedereen uniek is en we omzien naar elkaar. Dat sluit vandaag naadloos aan bij onze agenda. Want we gaan straks hebben over de weggeefkast in Krimpen aan de Lek. Daarnaast is het deze week ook de Week van de Veiligheid. En we krijgen straks daarom ook bezoek van onze eigen wijkagent Eswin Otte. Tenminste, als hij niet te druk bezig is om onze wijk veilig te houden. 3 uur lang de beste muziek, het lokale nieuws voorgelezen door Venna en de leukste wetenswaardigheden uit de streek. We starten deze muzikale reis met een absolute wereldklassieker over vrede en verandering. Hier zijn de Scorpions.
1: Goedemorgen, Krimpenerwaard.

0: De Scorpions met The Wind of Change uit 1991. Een van de best verkochte singles aller tijden en het symbool voor de val van de Berlijnse muur. En de hoop op vrede. Zanger Klaus Meine schreef het nummer na een optreden in Moskou. Die hoop op vrede is wereldwijd nu helaas weer ver te zoeken. Maar waar het gelukkig wel rustig is, is het bij de weggeefkast van Marielle Muit uit Krimpen aan de Lek. En hoe zit dat precies? Dat hoor je van Venna.
1: Er is de afgelopen tijd veel te doen geweest om de vergunning van de bekende weggeefkast van Marielle Muit. Maar er is goed nieuws. De regels worden versoepeld naar een zogenaamde 2-meter-regeling. De commotie speelde eind september. Maar de gemeenteraad gaat nu breder onderzoeken hoe ze dit soort mooie initiatieven rondom burenhulp meer ruimte kunnen geven. Regeltjes zijn belangrijk, maar omzien naar elkaar is nog belangrijker. En we blijven in de buurt, want we gaan naar een gloednieuwe trek van Vlaamse bodem. Hier is Clouseau met Ik Zing. Nieuw.
0: Niet dus. Foutje. Hardnekkig is die, meneer. We gaan toch even hierheen. En waarom die nou niet echt weg wil, ik heb niet zo'n idee van. Maar we gaan gewoon starten wat. Ik wil starten. Ik zing. Clouseau.

0: Ja, Clouseau en ik zing. We zullen zo eens kijken of die net zo eigenwijs is als Gilbert O'Sullivan. Maar dat merken we straks wel. Clouseau met ik zing, een plaat die dit jaar speciaal is ontstaan toen de heren meededen aan het televisieprogramma Beste Zangers. En daar deze energieke cover van Zoë Levi liet horen. Van de Vlaamse hitlijsten gaan we nu direct door naar de belangrijkste nieuws uit onze eigen regio, want Venne heeft een hele lekkere herfsttip voor komend weekend.
1: Jazeker, Jos. Want aanstaande zaterdag, 10 oktober, moet je tussen 11 en 5 uur absoluut in de binnenstad en de haven van Schoonhoven zijn. Dan vindt namelijk de oogst- en streekmarkt Proef de Krimpener Waard plaats. Het is het perfecte herfstzuitje voor het hele gezin. Je kunt er volop ambachtelijke kazen, verse sappen en jams proeven, rechtstreeks van de boeren en makers uit onze eigen polder. Er is een gezellig voetplein en live muziekprogrammering, dus mis het niet.
0: Een heerlijke tip, Venna. We gaan dit weekend lekker proeven in Schoonhoven, maar eerst gaan we de dansvloer op met een van de grootste popdivas aller tijden. Voeten van de vloer, hier is Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody. Dus het maakt niet uit met wie, gewoon iedereen. Lekker dansen.

0: Douwe Bob met Photographs. Een man die de laatste tijd op vele fronten inderdaad ontzettend productief is. Van de muziek gaan we direct door naar de natuur in onze eigen polder. Want Venne heeft een hele kleurrijke uittip voor alle krimpenaars. En daar, ver daarbuiten natuurlijk ook. Maar eens even kijken onder...
1: Jazeker, Jos.
0: Oh, ja,
1: liefhebbers van bloemen moeten de komende tijd echt eens langsgaan bij Pluktuin Hoeve 20 in Stolwijk. Eigenares Marianne de Paterkool heeft daar op de Schoonouwenseweg nummer 20 een prachtig bloemenparadijs gecreëerd. Het concept is simpel. Je leent bij de kraam een schaar, wandelt lekker over het land en stelt zo je eigen unieke najaarsboeket samen. De tuin is geopend op woensdagmiddag, donderdagavond en zaterdagochtend. Het seizoen loopt nu echt op zijn einde, dus dit is je kans om nog wat kleur in huis te halen.
0: Een heerlijk initiatief daar in de Schoonouwenseweg in Stolwijk. Of we Pretty Belinda van Chris Andrews daar ook tegenkomen tussen die bloemen, dat weet ik inderdaad niet. Maar wel hier in Goedemorgen Krimpende Maart. En we gaan lekker terug in de tijd, want we combineren hem direct met Rob de Nijs en zijn enige nummer 1 hit, Bangerhart, uit het jaar 1996. Maar eerst uit 1969, de vrolijke klank van Chris Andrews en Pretty Belinda.

0: Lekker in de koffie, denk ik. Boonje met het onverwoestbare Brown Girl in the Ring. Uit het mooie discojaren 1978. Niet een ongevaarlijke dame als we de tekst moeten geloven. Of de ondernemers rondom het Loetbos momenteel ook gevaarlijk of vooral strijdlustig zijn, dat weet onze Venna.
1: Nou Jos, er is inderdaad flink wat politieke reuring in de polder. De gemeenteraad heeft namelijk eind september ingestemd met een flinke subsidie voor de herontwikkeling van de Hendrikshoeve bij het Loetbos. Daar moet een nieuw bezoekerscentrum komen met gesubsidieerde horeca. En daar zit precies de pijn. Omliggende lokale ondernemers, zoals restaurant De Loet, zijn boos. Zij spreken van oneerlijke concurrentie met gemeentegeld en vinden dat de markt zijn werk moet doen. De plannen moeten de komende maanden nog helemaal worden uitgewerkt, dus dit dossier blijft in de Krimpenerwaard voorlopig nog wel even flink aan de kook.
0: Kijk, zo zie je maar weer, politiek en ondernemers gaan lang niet altijd hand in hand. Iedere kiest daarin zijn eigen weg en over eigen weg kiezen gesproken. Dat deden de leden van deze band in 1977 ook, na een hoop relationele drama's in de studio. Hier is Fleetwood Mac met Going Your Own Way.

0: Django McRoy met zijn schitterende versie van Daar gaat hij. We hebben in deze Goedemorgen Krimpenemaart een hoog beste zangersgehalte. Want deze track kwam rechtstreeks uit de zojuist afgelopen seizoen 2026. En geloof me, er komen er straks nog twee voorbij. Maar nu eerst de cultuuragenda van de Krimpenemaart met Fenna.
1: Jazeker Jos, we gaan swingen in Haastrecht. En wel op zaterdag 10 oktober in Theater Concordia aan het Concordiaplein. Om 7:15 s'avonds staat daar de fantastische tribuband Steel op de planken. Zij brengen een waanzinnig live eerbetoon aan het legendarische Spandau Ballet, de Britse iconen die in de jaren 80 grote successen scoorden met hits als Gold and True. De band weet niet alleen de sound, maar ook de energie en stijl van de gloriedagen perfect neer te zetten. Een geweldige avond uit voor de echte popliefhebber. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Theater Concordia.
0: Een absolute aanrader daar in Haastrecht. Laat je fantasie dus lekker de vrije loop op zaterdag 10 oktober. En over fantasie gesproken. Zijn je dromen uiteindelijk niet gewoon een illusie? We gaan straks luisteren naar de Britse formatie Imagination met hun wereldhit Just an Illusion uit 1982. Die plaat die start met een opvallende morsecode die de naam van de band spelt. En daarna hoort u Merle Haggard uit 76 met een prachtige country ballad, The Day of the Rain Came. Nou, dat zal best vandaag wel een keer gebeuren. Eén nummer over verloren liefdes, dat trouwens wel een heel vreemd einde heeft, heb ik gemerkt. Een rare fade-out, maar dat hoor je u vanzelf. We starten eerst een fantastische popjaar 1983 met het origineel van de mannen waarin Haastrecht het allemaal omdraait. En dat is True. Spandau Ballet.

0: Wij zorgen voor het laatste nieuws uit onze eigen gemeente. En natuurlijk alles wat er verder ter tafel komt. Dit is Goedemorgen Krimpenerwaard.
1: Tot zover dit uur. Na het nieuws zijn we weer bij u terug.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door De Bruin Tegelwerken, Business Club Voetbalvereniging Lekkerkerk en buurtvereniging Uitbreiding Dorp.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. 150 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen waar brand zou zijn ontstaan. Een Amerikaanse marinier wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn sterk is gestegen. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij 1 van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, eerst nog mist, later een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
6: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
0: Een ochtendprogramma, het Luisteren Waard. Presentatie Jos Smink.
6: Goedemorgen, Krimpenerwaard.

0: op verzoek van Carla. Zij moest meteen terugdenken aan de tijd dat ze in het weekend gezellig op pad was. Yaki Taki Uwa van de Gigantjes. Deze Nederlandse band brak midden jaren 80 door met hun aanstekelijke mix van swing, jump, blues en vroege rock'n'roll. Dit alles rond de zangeres Mieke Stemendink. En wie kent haar niet? En de saxofonist Rob Kruisman. Deze groep groeide dus uit tot een van de meest gevraagde live acts in Nederland. En eerlijk is eerlijk, ook ruim 40 jaar later klinkt het nog steeds verrassend fris. Vind je ook niet, Eswin?
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Daar is die jongen alweer. Heb niet eens zijn eigen tune gehoord, maar hij is...
1: Nee, maar dat maakt ook niet uit. We zijn er gewoon.
0: Ja, joh, we gaan die tune toch wel even draaien.
1: Het was wel eventjes een tijdje geleden dat ik dit nummer had gehoord.
0: Dit nummer, ja.
1: Ja, en je had net ook... Daar gaat ze, draaide hij ook. Maar volgens mij was het niet van Clouseau, of wel?
0: Dat heb je nou eens goed gehoord. Ja. Dat was Jungo McCroy. Met het nummer Daar gaat hij.
1: Oké.
0: Ja. Hey, we gaan maar gelijk beginnen dan, hè?
1: Tuurlijk, doen we maar gelijk beginnen. Ik ben er nou toch.
0: Ja.
1: Vorige week was ik er niet, hè? Ik zat op de surfplas, had ik jou nog even gebeld. Via de vaste telefoon hier, hè? Hey, van het weekend... nou, ik ga toch eventjes terug naar van de week. Weer die babbeltrucs. Ik blijf dat herhalen. Van de week zijn er toch weer twee mensen, drie zelfs, die slachtoffer geworden zijn van babbeltrucs. Hetzelfde verhaal weer met betrekking tot of het agentverhaal of dat je van de bank bent. Via de vaste telefoon bellen. Aan de deur en deze meneer en mevrouw, die hebben gewoon alles meegegeven. Sieraden en toestanden. Geld ook. Volgens mij was het €3.000.
0: Dat is toch een hoop geld, Jan.
1: Dat is een hoop geld. Ja, gewoon neerhangen, telefoon. Als ze komen, vast telefoon eigenlijk gewoon afsluiten.
0: Hoe zeg je vast telefoon?
1: Vast telefoon, daar gaan ze allemaal op bellen. Dat gaan we gewoon eruit gooien. Heeft helemaal geen nut.
0: Ja. Nou, dat is duidelijk. Iedereen met een vaste telefoon.
1: Ik ben er nou een beetje klaar mee met het vaste telefoon. Gewoon eruit zetten. Ook op mensen die luisteren en die de vader en moeder of wat dan ook, opa en oma. Die vaste telefoon eruit.
0: Nou, dat is duidelijk. Ik heb hem niet, dus dat komt mooi.
1: Jij hebt hem niet meer, maar goed. Dat eventjes...
0: Terzijde.
1: Terzijde. Van de week... van het weekend nog een vechtpartij in Stolwijk. Daar is een meneer aangehouden voor mishandeling. Maar deze meneer die had ruzie, zeg maar. Dus de melding was in Stolwijk. Had hij ruzie, ging hij onderweg naar Gouda toe. En onderweg vond hij het nodig ook om een fiets stelen. Dat nog van die man had hij er afgeduwd. En die was
0: hij lopend gegaan?
1: Hij was lopend.
0: Ja, dat is...
1: Hij wilde de fiets stelen en vervolgens ging hij jongen op de vuist met andere omstanders. Dus die hadden natuurlijk gebeld en terecht. En deze meneer die is aangehouden. Hij was onder invloed van...
0: Ja, drugs.
1: Alcohol.
0: Alcohol.
1: Ja. Van de weekend zijn we ook heel veel bezig geweest met fietsers die vielen of die tegen elkaar reden. Diverse meldingen.
0: Mij vroeger ook wel eens overkomen.
1: Ja. Onder andere in Oudekerk aan de IJssel. Daar kregen we een melding. De vierde, om 2:00 s'nachts, lag iemand midden op de weg. Nou, de politie is daar geweest. Ze kregen hem niet wakker. Dus het was wel een aanrijdtijd. Uiteindelijk was die fietser slecht aanspreekbaar. Ook deze meneer. Die is door de ambulance nagekeken. Volgens mij is hij mee naar het ziekenhuis gegaan. Die was... onder invloed van...
0: alcohol.
1: Alcohol. In één keer goed.
0: Ja. Ik ken de symptomen.
1: Ja. Op Dierendag ook de vierde, om rond een uur of vier... zijn we naar ook twee fietsen bij de opweg in Schoonhoven. Die moesten uitwijken, gaven ze aan voor een auto. Vervolgens raakten ze met elkaar verstrengd. Drie of vier fietsers zijn gevallen... waarvan een van de slachtoffers op de hoofd is gevallen. Die moest met... ambulance mee naar het ziekenhuis en een ander moest naar de HAP.
0: Ja, jongen. Wat een geweld allemaal.
1: Ja. Op de Tientweg in Schoonhoven een motor en een auto die tegen elkaar reden. Dat is nog eventjes in onderzoek. Je mag daar officieel niet rijden op de Tientweg in Schoonhoven als motorrijder. En deze vermoedelijk vond deze man, de automobilist, het noodzakelijk om deze motorrijder de weg af te snijden omdat hij daar reed.
0: Omdat hij daar eigen rechten te spelen.
1: Eigen rechtertje te spelen. Ja. En dat wordt ook nog verder onderzocht.
0: Zulke dingen zie je op de snelweg ook nog wel eens, hè?
1: Ja, zie je hem dus op snelweg.
0: Ja, dat ze ineens half op de vlucht er ook zo gaan staan.
1: Ik denk van, waar moet je hier nou mee? Maar goed, dat is ook in onderzoek. En ook de vierde, 6:10 in de middag, een melding van een aanrijding tussen twee fietsers op de Loet.
0: Ja, sorry hoor, dan moet ik een beetje lachen. Want...
1: Ja, maar dan vraag je af, hoe komt dat?
0: Hoe kan dat, joh?
1: Nou, dat kwam door de laaghangende zon. Daar keken ze in. En toen zat ze op de verkeerde weghelft en de andere partij was een bakfiets. Ze klapte ze bovenop, alleen deze mevrouw was ook op de hoofd gevallen. Die is een tijdje bij buiten bewustzijn geweest. Dus die moest ook met spoed naar het ziekenhuis. Dus dat...
0: Zo kan het gebeuren met de zon. Dus denk erom, neem een zonnebril mee. Ja, of zonneklep, dat helpt ook. Pet helpt.
1: De laaghangende zon, dat wil wel eens ook oorzaak zijn van... Ja. Toen was ik nog heel lang geleden bij de politie. En toen kregen we ook een melding. En deze automobilist die had een voetganger of een fietser ook aangereden. En deze fietser was gevallen, maar was met zijn hoofd was hij op de stoeprand gekomen.
0: Ja,
1: het was echt een drama, dat. Maar die man is overleden. Maar het tragische was dat de buren waren van elkaar.
0: Dat is nog erg, hè?
1: Die woonden in een ander dorp.
0: Ja, ja.
1: Dus dat was echt wel echt heftig. Ja. Dus die waren in het ene dorp en toevallig reed die zijn buurman aan. En die was dood. Dus dat werkte natuurlijk. Die zijn allebei verhuisd op een gegeven moment. Ja.
0: Ik zou zeggen, iedereen, rij voorzichtig.
1: Ja,
0: ook op de fiets.
1: En met de zon, hè.
0: En ga thuis zitten drinken.
1: Nou,
0: is dat een idee?
1: Nou, ik denk
0: niet
1: helemaal,
0: onderweg.
1: Ik vind helemaal niet dat je moet drinken, maar goed.
0: Dat is iets anders. Okay.
1: Dat is nou iets ander verhaal.
0: Ja. En dan
1: gaat
0: je
1: met mate.
0: Huh?
1: Anders met mate.
0: Ja, drink met je mate. Dat doen er hier wel meer. Ja. Ik kijk even omhoog. Drink met je mate. Maar je had eerst al een plaat aangevraagd en die was uit 2003. Ik denk, toch even stevig erin. Hij gaat er stevig in. Maar toen bedacht je ineens...
1: Ik kan die andere ook nog wel doen.
0: Nee, dat doen we nog wel eens een keertje, jongen. Hij staat er in ieder geval opgeschreven. En jij wou graag horen Get Out of Your Lazy Bed van Matt Bianco. Die is uit 84, jongen. 84.
1: Ken jij Matt Bianco?
0: Nee, niet zo goed. Ik ken het nummer wel.
1: Het is een beetje funk en soul en jazz een beetje bij elkaar.
0: Ja, het is zijn debuutsingle. En het komt van het album Whose Side You Are.
1: En was het een man of is het een band?
0: Het is een band. Matt Bianco is een band.
1: Oké. Okay.

0: een heerlijke plaat van Matt Bianco. En dat is de titel, Get Out of Your Lazy Bed. Nou, dat zijn we dus ook. En deze was dus door onze wijkagent gekozen, Edwin Otte. Edwin, bedankt dat je weer even langskwam om ons bij te praten over hoe de week van een wijkagent eruit ziet. Edwin, tot volgende week. Maar dan zit Ilja Bakker hier achter de microfoon.
1: Edwin Otte, de wakkere wijkagent in de schaduw van onze wijk. Zag wat wij niet zagen. Hoorde wat wij niet hoorden. Volgende dinsdag, 10:50, keert hij terug. Met nieuwe verhalen recht uit de stilte.

0: Roxanne Hazes met Tranen in de Giftshop. Een prachtige, recente track van haar gelijknamige album. En de nummers lijken elke keer weer mooier te worden. Maar dan is het nu de hoogste tijd voor een geliefd vast moment in onze show. Tijd voor de drie lang niet gehoord, maar niet vergeten.
1: Van de zolder van RTV Krimpenerwaard. De drie lang niet gehoord, maar niet vergeten muziek.

0: Ja, en we trappen de rubriek vandaag af in het jaar 1971 met de Australische popgroep New World. Met de herkenbare stem van John Fuzzy Lee hoort u de top 10 hit Tom Tom Turn Around. We plakken hem direct vast aan een legendarische en tragische nummer uit de 1960 van Ray Peterson. Het iconische Tell Laura I Love Her. Maar eerst New World dus.
1: Tom Tom lived for all he could give, and he stood by his father's side. Then into his world came a sweet young girl, and he took her for his bride. He took her for his bride.

Tom's called away, but his wife says stay.

Geweldige pophistorie met Ray Peterson en Talora. I love her. Hier bij RTV Krimpenerwaard. En precies een jaar later, 1961, kwam het emotionele muzikale antwoord op dat grote drama in die raceauto door Skeeter Davis. Dit is Tell Tommy I Miss Him.

0: Nou, daar gaat ze naar de andere kant. En ik had ook kunnen vragen natuurlijk, wat is de overeenkomst van deze drie platen in de rubriek De Drie Lang Niet Gehoord, Maar Niet Vergeten. Ja, dan gaan we even snel door naar het lokale nieuws van de streek. Want er is belangrijk nieuws binnengekomen over de driehoeksfeer. Venna, praat ons even bij.
1: Nou Jos, je kent hem ongetwijfeld. De vertrouwde pont die vaart op de driehoeksroute tussen Krimpen aan de Lek, Kinderdijk en Ridderkerk. Het huidige contract voor de exploitatie loopt op 1 januari 2027 af. En dat zorgde natuurlijk voor wat vragende gezichten in de regio. Maar de gemeente Krimpenerwaard zit gelukkig niet stil. Samen met onze buurgemeente Molenlanden en Ridderkerk is er vandaag officieel een grote marktconsultatie gestart om een nieuwe partij te vinden. Het doel is overduidelijk, de verbinding moet blijven bestaan. Onmisbaar voor de scholieren, de forensen en de toeristen. Vooralsnog hoeft u dus niet bang te zijn dat we straks aan de overkant moeten blijven staan.
0: Nou, dat is heel goed nieuws voor de Krimpenerwaard en over pontjes die hopelijk niet te vol raken gesproken. Deze absolute radiolegende mag natuurlijk niet ontbreken. Dr. Anders P. met De Veerpont. MUZIEK

Dat waren achtereenvolgens Paul Simon en Ella Langley. Die laatste heeft tegenwoordig eigenlijk geen afkondiging meer nodig. Want met haar fantastische country sound is ze ondertussen wel bij iedereen bekend. En daarvoor hoorde u dus de levende agenda. Legende. Paul Simon met The Boy in the Bubble. Afkomstig van zijn net zo legendarisch album Graceland uit het jaar 1986. We gaan direct door naar twee andere prachtige stemmen die zo waanzinnig mooi bij elkaar passen. Uit het jaar 2019. Mel samen met haar opa Piet Veerman van hun laatste album Loving Arms. MUZIEK

0: Twee stemmen uit Volendam die zo waanzinnig mooi matchen. Prachtig. Van de grote gevestigde namen gaan we direct door naar het muzikale talent uit onze eigen regio. Want Venna heeft de uitagenda voor de muziekliefhebbers klaarstaan.
1: Er is live spektakel op Komst Jos. Want deze week staat de streek in het teken van de lokale bandcompetities voor eigen muziek. Bands en jonge talenten uit de regio strijden momenteel om de felbegeerde selectieplaatsen voor de live podia in het najaar. Aanstaande vrijdag staat er Jasmina op het podium en zichzelf verliest in geluid en warmte. Dit samen met Rosita Rikkers met haar catchy poprockmelodieën weet ze het publiek te raken. Wil je dit weekend trouwens zelf je muziekkennis testen? Aanstaande zaterdag 10 oktober kun je in poppodium So What in Gouda meedoen aan de grote regionale popquiz. Kortom, live muziek leeft in de Krimpenerwaard. En om alvast helemaal in die onvervalste, sfeervolle sfeer te komen, heeft Jos een absolute popklassieker uit 1979 voor je klaarstaan. Hier zijn de vier iconische stemmen uit Zweden. ABBA met Does Your Mother Know?

0: Abba, en dat is helemaal een no. Nou, mijn moeder weet daar van niks hoor. Dat weet ik wel zeker. Waarom zal een man niet mal wijnen? Gaat het volgende nummer worden. Hebben we even geleend bij Nees van Duren. Ja, waarom ook niet? Veel Duits doen wij anders niet. En nee, heb ik ook niet. En daarom laat ik hem aan de kenner over. Van zijn album Gevoelen hebben wij hier. Even kijken, wie is dit? Tobias Stein.
1: Dein Einsatz war hoch, hast alles gesetzt, bist auf einmal allein, das Spiel ist aus.

klopft dir auf die Schulter und lacht. Alles richtig.

pakt een bakje koffie en wij zorgen voor het laatste nieuws uit onze eigen gemeente. En natuurlijk alles wat er verder ter tafel komt. Dit is Goedemorgen Krimpenerwaard.

0: zover dit uur. Na het nieuws zijn we weer bij u terug.
1: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door Chinees-Indisch restaurant De Pauw, taxateur Vriedak en tot slot De Haai Bouwwerken.
2: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
3: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil daarom het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen. En ook moeten bestaande vervoersmiddelen als regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen raakte gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden, liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden is de meeste zon, in het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
1: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Goedemorgen, Krimpen en Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het Beluisteren Waard. Presentatie, Jos Smink. Goedemorgen, Krimpen en Waard.

Het derde uur dansend en in stijl begonnen met een heuse cha-cha-cha. En zeg nou zelf, wie moest dit vroeger in onze jeugd nou niet leren op dansles? Deze eerste plaat van het derde uur, Goedemorgen Krimpende Maart, was van Sam Cooke en stamt alweer uit 1959. Zoals we al eerder vermelden, heeft deze uitzending een heel hoog beste zangersgehalte. De volgende track komt ook uit dat mooie programma. En wel uit het seizoen 2015, toen de Volendammer Jan Keizer de hoofdgast was. Just an Illusion, een nummer dat we natuurlijk allemaal kennen van BZN uit 1983. Maar nu van Julia Sara met haar fantastische reggae-uitvoering die iets later kwam met Just an Illusion.

Voor wie komend weekend zin heeft in een feestje in de buurt, heeft de Krimpener Waard aanstaande zaterdagavond een hele muzikale uittip. Op zaterdag 10 oktober kun je van 7 tot 11 uur 's avonds namelijk meedoen aan de Singalong Bingo in Partycentrum Amicitia in Lekkerkerk. Vergeet de saaie getrokken nummertjes van vroeger, want deze bingo draait volledig om pure pop- en radioklassiekers. Zodra er een bekende hit voorbij komt, zing je luidkeels mee en kruis je hem af. De kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Amicitia Lekkerkerk. Wees er snel bij, want vol is vol. Dus smeer de stembanden maar alvast voor zaterdagavond. En over zingen gesproken. Jos heeft voor het volgende blokje ook een hele bijzondere, muzikale klassieker opgeduikeld uit de platenkoffer.

0: Dat was de onnavolgbare Slim Whitman met Indian Love Call. Ik zou zeggen, niet thuis uitproberen, slecht voor de glazen. Wat een stem uit 52. Wereldberoemde jodeltechniek die alleen door hem werd gedaan. Wist u trouwens dat hij de allereerste linkshandige gitarist was die een nummer 1 hit scoorde in Engeland? Hij moest wel, want hij miste een stukje van zijn vinger. Van de muzikale geschiedenis gaan we nu over naar een heel belangrijk en warm maatschappelijk streekinitiatief in onze eigen polder. Venna, praat je bij over de Alzheimerbijeenkomst in Bergambacht?
1: Jazeker, Jos. Want op maandag 12 oktober staat er een waardevolle middag gepland in Bergambacht. Van 1 tot 3 uur 's middags opent zorgboerderij Groei en Bloei aan de Bovenberg haar deuren voor een nieuwe editie van het Alzheimer Trefpunt. Dit streekinitiatief van Welzijn Krimpenerwaard is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mantelzorgers en mensen die in hun omgeving te maken krijgen met dementie. Deze middag staat volledig in het teken van het delen van ervaringen, het krijgen van steun en het ophalen van informatie in een vertrouwde omgeving. Een prachtig initiatief in ons eigen Bergambacht. En we blijven nog heel even in die warme, nazomerse sferen. Want Jos heeft een heerlijke country rock track voor u klaarstaan.

0: Dat was dus Joe Dassin. Met het onverwoestbare. L'été Indien uit 1975. Zelfs de Fransen wisten destijds al hoe heerlijk zo'n nazomertje was. Zo'n Indian summer. En daarvoor uit het jaar 2009 Brooks en Dunn met hun Indian summer. Iedereen zingt erover op zijn eigen wijze. En wie momenteel ook helemaal op zijn eigen wijze, succesvolle wijze, het doet, is de frontman Henk Berghey van Vintage United. Maar er is in de regio eerst nog iets spannends te doen voor de echte muziekkenners. Venna, praat ons maar eens bij.
1: Ja, Jos, want het gaat flink gonzen in de lokale muziekscene. Live muziekliefhebbers en kenners moeten aanstaande zaterdag 10 oktober absoluut richting poppodium So What in Gouda voor de grote regionale popquiz. Een geweldige strijd op het gebied van platenkennis. En over live muziek gesproken, onze eigen Jos had onlangs frontman Henk Berghey in de studio met een paar fantastische primeurs voor zijn band Vintage United. Noteer namelijk alvast in de agenda: op zaterdag 10 oktober spelen de mannen van Vintage United live van 4 tot 6 uur 's middags rechtstreeks vanuit de studio's van RPL Woerden. En voor wie daarna nog meer country wil, op woensdag 21 oktober staan ze op het podium tijdens de legendarische en oergezellige Woerdense Koeienmarkt. Dat betekent genieten van rasechte country van eigen bodem, met een lekkere warme kop snert, roggebrood en katerspek. Hier zijn ze uit onze eigen regio met het bekende nummer van Garth Brooks, Vintage United met Dance.

En daar gaat hij. David en Jonathan met Lovers of the World Unite uit het mooie popjaren 1966. Een heerlijke 60 classicer. Wij blijven nog even in deze sfeer van de grote klassiekers, want de volgende man is absolute legende in de rockgeschiedenis. In 1973 scoorde hij een gigantisch wereldhit met een plaat die je vanaf de allereerste baslijn herkent. Trek de luchtgitaar maar vast uit de kast. Uit de 70's is hier de Steve Miller Band met The Joker.

0: Liedstuk. Leuk, hè? Zoe Levi, samen met Snelle, ik zing. En dan gaan we nu nog even naar iets nieuws.
1: We kijken tot slot nog heel even over het komende weekend heen. Want ook in de week daarna valt er genoeg cultuur te snuiven in de eigen regio. Op donderdag 15 oktober brengt het Intieme Arto Theater in Schoonhoven namelijk een hele indrukwekkende en spannende toneelvoorstelling op de planken, getiteld It Was Just an Accident. Het belooft een avond vol psychologische spanning en scherpe dialogen te worden. Een absolute aanrader voor iedereen die houdt van een goed avondje theater in een sfeervolle setting, gewoon lekker dicht bij huis in Schoonhoven. De kaarten zijn nu al te reserveren via de website van het Arto Theater. Tot zover de agenda voor deze week, Jos.
0: Ja, dankjewel, Fenne. En een spannend avondje theater daar in Schoonhoven. Wij gaan ondertussen rustig verder met onze muzikale tijdreis naar het jaar 1979.

Nog maar even door blijven zoeken. Want na al die jaren hebben de heren van U2 blijkbaar nog steeds niet gevonden. Het zal ondertussen ook niet meer gebeuren, denk ik. Maar, oh ja, dat neemt niet weg dat het een fantastisch nummer blijft uit het jaar 1987. En dan gaan we nu nog een stapje verder terug in de tijd met de Bellamy Brothers en Do You Love As Good As You Look? Nou, wat ik van die titel moet denken, geen idee. 1981, een plaat die destijds bij ons nooit de hitparades heeft gestaan. En absoluut de moeite waard is om weer eens te laten horen. Maar eerst gaan we naar de ultieme glamrockers van The Sweet. In de jaren 70 maakten zij dus furoren. 71 stonden ze wekenlang op nummer 1 met het swingende geluid met Coco.

dat is de titel. The Bellamy Brothers. En op de valreep kwam er nog iets binnen. Het Streekmuseum Krimpenemaart opent op donderdag 15 oktober... de nieuwe tentoonstelling Koetjes, Kalfjes en Kantje Boord. Bezoekers kunnen dan ontdekken aan de hand van voorwerpen uit het museumcollectie... hoe de bekende Nederlandse spreekwoorden en gezegdes zijn ontstaan. Dus degenen die nog wat oude koeien uit de sloot willen halen... gaan na 15 oktober naar het Streekmuseum. Casey en de Sunshine Band. Get down tonight.

Ja, daar gaan we er nu uit. Fenna, bedankt voor het voorlezen van de streekberichten en de cultuuragenda van deze week. En u thuis of in de auto, bedankt voor het luisteren. Hierna kunt u op de radio afstem blijven voor een uurtje heerlijke non-stop muziek. En vanaf 1 uur is mijn zeer gewaardeerde collega, hij is alweer binnen, Nees van Duren. En weer voor u met een gloednieuwe aflevering van Muzikanten Stadel. Volgende week dinsdag en die dinsdag erop ben ik er zelf even niet. Maar volgende week dinsdag zit Ilja Bakker hier, als vanouds natuurlijk. Ik zie u en hoor u graag over 3 weken weer terug. Geniet van de komende week. Zorg een beetje goed voor elkaar en houdoe en bedankt.

0: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door de Jong Gedenksteen Onderhoud, de Onderlingen en tot slot de Ridder Rijwielen.
1: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. In de Canadese provincie Quebec zijn de verkiezingen gewonnen door een partij die zich wil afscheiden van Canada. De Franstalige partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid en moet steun zoeken bij andere partijen. De overwinning is een tegenslag voor premier Carney, die juist eenheid wil vanwege de handelsoorlog met de VS. Of Quebec zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten en in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. Een middelbare school in Oud-Beierland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en duizenden werden opgepakt. De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Zij gaan nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer, zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist, blijft droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Autoverhuurbedrijf Despec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Despec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdespec.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met eind oktober exposeert Ellen Breide met haar werk in de bibliotheek van Bergambacht. Haar schilderijen, aquarellen en tekeningen zijn geïnspireerd op vogels en de natuur. Tijdens de openingstijden van de bibliotheek in Bergambacht bent u van harte welkom om deze expositie te bezichtigen. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: regio-info.
1: Een expositie in Lekkerkerk. Fotografe Liede Houkes die exposeert op dit moment haar straatfotografie in de bibliotheek van Lekkerkerk. De zwart-wit foto's zijn te zien tot eind november. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Kleurplatenactie van Mariska's Miljoen. Dag luisteraars, Mariska's Miljoen is een stichting die zich inzet om gezinnen extra ondersteuning te geven. De drijfveer is de 28-jarige Mariska de Jong uit Schoonhoven, die al diverse acties heeft georganiseerd. Zo deze vorig jaar een speelgoedinzameling met de Sinterklaas en afgelopen voorjaar een actie ten bate van de voedselbank. Nu start de enthousiaste Schoonhovens een kleurplatenactie. Dit om ruimte te maken in de opslag, want ieder kind die meedoet krijgt een leuk cadeautje. Wil je ook meedoen? Kijk snel op de website mariskasmiljoen.nl.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door de Surinaamse Verleiding, het Wapen van Stolwijk, Diens Entertainment, Peter Dons en tot slot Dekker Tankopslag BV.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Bij de uitreiking van de prijs sprak het Zweedse Nobelcomité van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de deeltjes en worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen krijgt ongeveer 1 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar 1 wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. Het is het grootste landelijke protest tot nu toe. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. Het weer vanmiddag op meer plekken zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen opnieuw mist. Het blijft dan droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.
0: Welkom luisteraars en een heel goede middag. Tot 4 uur is uw Tirolerman, gastheer en presentator Nees van Duren. Met zijn programma De Muzikantenstaddel. Met melodieën aus den Bergen. Tussen tulpen en edelwijs. Heerlijk, gezellige muziek. Hier bij RTV Krimpen er Waard. Een schöne taak nog und viel spaas. Nees van Duren met

Servus, een hele goede middag. Ja, daar zijn we weer. Ja, het zonnetje laat verstek gaan vanmiddag, maar ja, wie weet komt het straks nog. Maar wij brengen het zonnetje bij u in de huiskamer met mooie, gezellige muziekjes natuurlijk, hè. Uit die Alpenlanden. En zo af en toe ook uit de Benelux vandaan. Ja, daar hebben we ook hele goede artiesten. Ja, en wat ja, heb ik nog meer te vertellen? We hebben een heel mooi album van de week, ja. Van Tommy Stijp. En daar gaan we elk uur mee beginnen. En verder, ja, heeft hij verzoekjes? Stuur even een berichtje via WhatsApp of via Facebook naar deze deuren. Dan komt het helemaal goed. Dan gaan wij voor u op zoek naar dat lied wat u graag wil horen. En nu, ja, de muziek, ja. Tommy Stijp, hier komt-ie.

Ja, en dat was die het Tommy Stijp. Het volgende uur, dan komt die man weer voorbij. De volgende plaat, ja, mooi. Is dat een mooie tip voor onze hitparade? Van die sterke mannen.

Ja, de mannen van die sterke banden. En ik ben verliefd in alle meisjes. De volgende, hé, hey, dat is ook een hele mooie. Ja, mijn grote vriend ook uit Oostenrijk vandaan. Michael Egene. Hij heeft weer een wonderschoon lied. Manuela, ciao mi amore.

Mooi lied, hè? Manuela Ciao, mi amore. Werd gebracht door Michael Egene. We gaan dus naar het zuiden toe. Ja, onze Vlaamse vrienden. Ja, Bing Barlow.

En dat was die weer, onze vriend Bing Barlow. Ja, de volgende. Ja, dat is ook een wonderschoon lied. Is aangevraagd door Dini, Silvio Simoni.

dat was die, hè? Silvio Simoni. Hey, Mark Pirge, onze grote vriend uit het Zielertal vandaan, heeft ook weer een nieuw lied. Ja, Wie ein Kangaroo.

Ja, de nieuwe van Mark Pirge was dat. We gaan bij de volgende gaan we luisteren naar Marcel Benke.

Ja, Marcel Benke was dat. Kijk, we hebben weer een mooi verzoekje binnen. Ja, die Sober de Acropolis.

Ja, het van het duo Zonneschijn was dat. Die zauberde Acropolis. Kijk, even daar hebben Perry Zuidam. Hij viert vandaag zijn verjaardag, ja. 49 kaarsjes mag hij uitbrazen. Ja, Perry Zuidam.

Ja, de zanger Perry Zuidam. En ja, hij viert vandaag zijn geboortedag. De volgende, die komt van dit zielentallen lokaal.

Ja, dat was een oudje van de Jitsilet, al het Tsjoetse Jegers. Dini, hier komt hij. Lucas Cordalis.

Ja, Lucas Cordales. De volgende plaat, die komt van Kabitzeit, dat Schwarzwaldsoer.

Schottelen. Onze vriend uit Zuid-Tirol vandaan. Henk, daar lekker ik. Ja, ik heb vandaag voor jou de doornvogel.

0: Het is 2:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. In Lyon en Straatsburg zijn er gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. Volgens Britse media is nog niet duidelijk hoeveel klanten het bericht hebben ontvangen. Het bedrijf heeft zelf nog niets gezegd over de mogelijke hack. ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat en het Breda Jazz Festival, maar ook commerciële organisaties als Breda Live en het Duikbootfestival. De organisatoren zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt, maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft die door Salvador Dalí is gemaakt weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. De eigenaar van het kunstwerk noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. Het boek De Apocalypse weegt 210 kilo en er werkten 14 kunstenaars aan mee. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en ook dan 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
3: Hey Jan, wakker worden?
4: Hé, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké. Okay.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Een hele goede middag, het tweede gedeelte van de Muzikantenstad. En we begonnen weer met een mooi nummer van dat snooie album van Tommy Stijp. En voor het nieuws, ja, hadden we een heel lang lied natuurlijk. Hè. 6 minuten duurde dat. Dat was een wonderschoon lied van Bianca, de Doornvogels. En die was voor Henk daar in Lekkerkerk. De volgende plaat, ja, de Vlaamse zangeres Andrea Schön heeft ook weer een hele nieuwe

Amore, Hubert Vella was dat. Ja, ik heb hier nog weer een mooi verzoekje. Van, en dat moest zijn van de zangeres Lila, die laatste rozen. Een mooi nummer, uit de opera Martha komt dat vandaan. Ja.

Ja, een mooi verzoekje van de zangeres Lila, die laatste rozen. De volgende is de allernieuwste van Udo Alexander.

Ja, Udo, Alexander. Ja, familie van der Mark. Ik heb hier voor jullie de White Stars. Samen met Sterrenstaub.

Ja, de Wijdstaar samen met Sterren de Staub voor familie van de Mark. Trouwens, ik heb hier nog een toegifje, een mooie blaasmuziek.

Ja, en dat was de hoogtijdspolka van die Siebenburg blaasmuziek uit Moendingen. De volgende plaat. Ja, oh, hey, deze dame viert vandaag haar 79ste geboortedag. En dan heb ik het natuurlijk over Stephanie Simon. Ja, we draaien een mooie plaat voor haar. En van haar natuurlijk ook, hè.

Ja, Stephanie Simon was dat. Ze viert vandaag de geboortedag. 79 kaarsjes mag ze uitblazen. We gaan luisteren naar The Strangers.

Ja, de nieuwe single van Catharina Hess was dit. De volgende, ja, die komt van Mario Gilardi.

En dat waren ze weer, hè? Die Zillertalen. Ja, we blijven nog heel even daar in het Zillertal. Want ik kwam ook nog tegen die jonge Zelbergen.

Ja, die jonge Tselbergen. Tot het nieuws en het weer draaien we die jonge Tselbergen. En daarna hebben we natuurlijk onze hitparade.

0: U luistert naar RTV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De AfD heeft voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in Duitsland in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen. Als voorzitter kan Rausch bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Maar ook zou hij de commissies waarin wetgeving wordt voorbereid zo kunnen aanpassen dat de AfD het voor het zeggen krijgt. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was zaterdag naar Kenia gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. De ebola-variant die nu rondgaat is de dodelijkste ooit. De uitbraak was in mei in Congo en sindsdien zijn er meer dan 4000 mensen aan overleden. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hooggerechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren naar Spanje. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Een groot deel van de passagiers is op leeftijd en een van hen zit in een rolstoel. Inmiddels zijn de meeste passagiers met boten van de KNRM naar de kant gebracht. Het is nog niet bekend hoe het schip op de zandplaat kon vastlopen. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Een hele goede middag. Ja, het derde gedeelte van onze muzikantenstafel. En dat is natuurlijk de hitparade. En je hoort dus zojuist weer het album van deze week. Ja, dat mooie album van Tommy Stijp. Ja, dat is echt een must om die in je bezit te hebben. Wonderschöne liederen staan erop. Maar de hitparade, we hebben een hele mooie nummer 1 notering. En dit keer uit het zielental vandaan. Ja, ja, ja. Maar ja, zover zijn we nog niet. We hebben ook nieuwkomers, zitten blijven zakkers, stijgers. En ga zo maar door. Ja, laat me gauw beginnen. Want ja, op 15 is nieuw binnengekomen. De dame Francie van Eden. Ja.

Ja, Francie van Ede. Ze is nieuw op 15 binnengekomen. En op 14 is onze tweede nieuwe van deze week al. En die komt van de Schielse Landbouw.

Ja, die mensen zijn nieuw binnengekomen. Die Schielse landbouw. Op nummer 14. Kijk, op 13. En dat voor de tweede week. De Zeelenverwant. Ja, van 15 naar 13 zijn ze gestegen. Dat is beste blijft.

voor de tweede week staan ze in de hitparade. De mensen van Salem Verwant. De volgende uit de hitparade, de nummer 12 notering. En die, dat duo is ook nieuw. Bernie en Pablo Grande.

0: weil Freundschaft über allem steht.
1: Ja, Bernie en Pablo, ja. En dat voor nieuw op nummer 12. Kijk, daar zijn we bij de nummer 11. En zij staan voor de tweede week bij ons in de hitparade. Die Spreijeren Song.

Ja, die Spijersong, dat voor de tweede week bij ons in de Hitparade. Kijk wie we daar hebben, Tobias Stijn. En Tobias is gestegen van 14 naar nummer 10. Ja, met die grenzeloze leidenschap.

Ja, dat waren ze, die Otsrandbaum. En die staan alweer 3 weken lang bij ons in de hitparade. En deze week opgestegen naar nummer 9. En op 8, ja, daar zijn ze weer, die Alpenparty. En dat voor de 4e week in de hitparade. En ja, daar gaan nog steeds die henden, die gayen nog hoog.

De Alpenparty waren dat. De volgende uit de hitparade, de nummer 7 notering. En ja, die mensen zijn 5 plaatsen gestegen. Ja. En ze staan 3 weken lang bij ons in de hitparade. En dan heb ik het natuurlijk over Sonwend.

Zonwind, ja. En Zonwind zat op nummer 7. En op 6, ja, daar zijn ze weer, onze vrienden. Die Münchener Zwietracht.

Ja, droom over de Belgen, ja. Die München is witteraag. En de mannen die staan alweer 3 weken lang in de hitparade. En deze week geëindigd op plaats nummer 6. Op 5, ja, zijn ze blijven steken deze week. Die slagenpiloten.

La Ronda Blue, ja, die slagerpiloten. De volgende uit de hitparade, de nummer 4 notering. En ja, en ze staat ook 4 weken lang bij ons in de hitparade. De charmante dame Liane, unter die Haut.

Liane, de charmante dame uit Oostenrijk, ook weer vandaan, hè? Ja, ze hebben al heel wat mooie liedjes gemaakt. En deze ook weer, staat op nummer 4. Kijk, de top 3 van deze week. En op de derde plaats, ja, de twee broers. Kapfer en Kapfer.

Ja, de nummer 3 notering uit onze hitparade. De nummer 2, die komt van de dame. Ja, Alene Hel, Tabirots.

Andrea Hel, ja, de nummer 2 notering uit onze hitparade. Kijk, we zijn aangekomen op de eerste plaats, ja. De mannen uit het Zillertaal vandaan, Zetboer. Oftewel die Zillertaler muzikanten.

Ja, setboer, die Tsiletaler muzikanten. En dat waren ze, de nummer 1 notering. En dat waren ze weer, alle 15, lieve luisteraars. Ja, ik heb het weer met heel veel plezier gedaan vandaag. 3 uur lang, de mooiste melodieën, ja, in de muzikantenstad op. Hier bij RTV Krimpende Waard. Ja. En trouwens, op tv hebben we ook de Edelweissmuziek natuurlijk, hè. Dagelijks om 2 uur en 's avonds om 11 uur. De mooiste clips uit die Alpenlanden. En op woensdag, dan wordt het weer vernieuwd. Ah, mooi hoor. Even een keer kijken natuurlijk, hè, op tv. Ik zou zeggen, een hele fijne week. Wees een beetje lief voor elkaar. En dan horen we elkaar de volgende keer wel weer. Ja toch? Tjoe!

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen erdoor worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar de opsporing van de daders is lastig. Hij gaat in elk geval de politie vragen of ze de Belgische politie willen helpen bij het onderzoek. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was er zaterdag naartoe gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. Sinds de uitbraak in mei zijn meer dan 4000 mensen overleden, vooral in Congo. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving. Het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt. ASOS heeft er zelf nog niets over gezegd. De politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. De zaak kwam aan het licht toen de politie bij een inval 50 katten vond. Het eten van katten en honden in Vietnam mag als de verkopers de juiste vergunningen hebben. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen het eten van honden en katten. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, het Polderkoor en de Vlissen Zangers die presenteren gezamenlijk op zaterdag 17 oktober een singalong in de haven van Haastrecht. Begint om 2 uur 's middags, de entree ervoor is gratis. En ze doen het voor de liefhebbers nog een keertje. En wel op vrijdag 6 november om 2 uur 's middags in het kwartier te Stolwijk. Ook dan daarbij van harte welkom. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

info. Een zekere toekomst voor het Ooibos. Dag luisteraars, op vrijdag 16 oktober draagt Royal IHC officieel het Ooibos aan de Lek over. En dat gebeurt aan het Zuid-Hollands landschap. De officiële handeling wordt verricht door de gedeputeerde Anne Koning van de provincie Zuid-Holland. Na ruim 40 jaar van bouwplannen en onzekerheid krijgt een bijzonder deel van het voormalig IHC-terrein bij Krimpen aan de Lek hiermee een zekere toekomst. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenderwaard.nl.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zit hem aan en gaan.

Meer informatie en de locatie krijgt u als u zich aanmeldt via info@gedeeldezorgmh.nl. Dat is info@gedeeldezorgmh.nl.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5:00.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Weel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen daarmee worden lastiggevallen of afgeperst. Van Weel erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig. En gaat de politie dus vragen om de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Deze groepen hebben veel vaker te maken met depressie, suïcidale gedachten en discriminatie. In Kenia is voor het eerst iemand overleden aan ebola. Het is het 4e land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven aan het virus. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers van een schip gehaald. Ze waren vastgelopen op een zandbank in de buurt van Breskens. Een groot deel van hen was al op leeftijd. In Vietnam is een bende opgerold die illegaal katten ving en doorverkocht om op te eten. Ze zouden er zeker 2700 hebben gevangen. Bij een inval in een pand werden tientallen levende katten gevonden, maar ook weegschalen, trimapparaten en kattenvallen. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt dan af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.

en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 11 oktober verzorgd door de Nederlands Hervormde Kerk, wijkgemeente 2 uit Stolwijk. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: info.
1: Een sportief bericht van Blue Sky. Dag luisteraars, de badmintonclub Blue Sky uit Bergambacht organiseert op woensdag 14 oktober een sportief scholentoernooi. En dat voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Ammerstol, Berkenwoude, Bergambacht en Stolwijk. Deelname is gratis en het gebeurt allemaal in Sporthal de Waard in Bergambacht. Begint om 3 uur 's middags op woensdag 14 oktober. En als je vragen hebt of je wilt wat meer informatie, mail dan naar hallo@bcbluesky.nl. Dat is hallo@bcbluesky.nl.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de kalender. Op zaterdag 7 november is er een Back to the 80s avond in Café Huis den Hoek in Haastrecht. De aanvang is 's avonds om 9 uur en Jeroen die zorgt voor de muziek. U bent van harte welkom.

0: Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daaraan kan met een detector worden gezien of een tekst is geschreven door een mens of door AI. Het watermerk komt eerst alleen in teksten van gebruikers in de EU. Het zou vooral moeten helpen bij fraudezaken. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt de NS. Sinds een uur geleden wordt de informatie niet meer vernieuwd. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De NS zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om voor hun vertrek te kijken in de reisplanner in de app van NS of op de website. En in augustus was er ook al een probleem met de informatieborden. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij die basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. Dan het weer. Vanavond is het droog. Vannacht hier en daar mist. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Autoverhuurbedrijf Despec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Despec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdespec.nl.
7: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
8: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: regio-info.
1: De Murphy Jets in Haastrecht. Zondag 11 oktober is er 's middags om 3 uur weer een optreden van de Murphy Jets in Theater Concordia in Haastrecht. De aanvang is 's middags om 2 uur en de intree is €10 per persoon.

Info. De oogst- en streekmarkt proeft de krimpere waard. Op zaterdag 10 oktober is er weer een oogst- en streekmarkt proeft de krimpere waard. Dit keer op de haven in Schoonhoven. U kunt dan weer genieten van lokale producten, ambacht en heel lekker eten. U kunt er terecht van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. De toegang is geheel gratis. Het gebeurt allemaal op zaterdag 10 oktober.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: regio-info.
1: Lekker eten in de oktobermaand. Dag luisteraars, in deze maand oktober staat de Kribbenwaard opnieuw in het teken van lekker eten, gezellig tafelen en het ontdekken van de lokale horeca. Tijdens deze maand, restaurant maand oktober, worden inwoners en bezoekers uitgenodigd om bij één of meerdere deelnemende restaurants te genieten van een heerlijk diner. En wie weet wordt het etentje ditmaal wel extra bijzonder. Er zijn namelijk 10 prijzen van 100 euro te winnen. De oktober restaurantmaand wordt georganiseerd door de Stichting Promotie Krimpenderwaard in samenwerking met Silverstad Marketing en de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Krimpenderwaard. Eet smakelijk!

0: Heeft u een verzoek voor dit programma of informatie over een country-evenement in jouw regio? Aarzel niet en neem telefonisch contact op met de studio of een e-mailbericht naar redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
4: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij hoopt daarmee ook op wat meer rust op straat.
3: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer, vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen, het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist, daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
5: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
6: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
7: Train 45, leaving Union Station, Cincinnati, Ohio. All aboard for all points south. Let her go, boys.

Hallo allemaal, iedereen ter weer. Welkom bij Country Music Roundup, aflevering 1321. Op dinsdag 6 oktober vanuit uw RTV Kippenwaard Studio te Begamba. Dit programma nog eens terug in de tijd voor Grammy Award winnaar, zanger, schrijver en gitarist John Prine. Met een song van een drietal albums, waaronder Fair and Square en het album In Spite of Ourselves. Maar, zoals altijd beginnen we het programma met de Bluegrass. Deze keer met een muzikaal eerbetoon door hedendaagse Bluegrass zangers en muzikanten Darren en Brooke Aldridge en de Malpass Brothers aan de Delmore Brothers. Ter ere van de 100ste verjaardag van hun eerste publieke optreden in Athens, Alabama in 1926. En dat is dus inderdaad 100 jaar geleden. We gaan ook nog terug in de tijd voor de Carter Sisters met muziek van het album Voices from the Ridge, The Final Sessions, op 5 juni van dit jaar uitgebracht via Star Music. Halverwege het programma nog een overzicht van de country muziek evenementen in de regio. Daarna is het tijd voor de Nederlandse inbreng. Dit programma met Melanie Ryan uit IJsselstein, samen met zanger, gitarist en schrijver Job Doris, met hun song Eye of the Storm. En ook nog Dick van Altena samen met Savannah, met een song van hun album Back to the Country volume nummer 10. Vervolgens ook nog dan is het weer tijd voor de overkant van de Grote Plas, voor Kimberly Murray uit Texas, de Castellows, met een song van hun album Homecoming. Maar let op de tijd, 5 minuten alweer voorbij. Op naar de Bluegrass, hier met Darren en Brooke Aldridge, hier met de song Sweet, Sweet Thing.

Ja, dat wil ik natuurlijk ook wel. Put Me on the Trail to Carolina. Hier gezongen en gespeeld door de Malpass Brothers. Met een song die staat op het album A Century of Strings, Stories and Songs. A Tribute to the Delmore Brothers. Dat op 1 oktober jongstleden is uitgebracht via Billy Blue Records. We begonnen het programma Country Music Roundup met de song Sweet Sweet Thing. Door het echtpaar Darren en Brooke Aldridge. En de bluegrass gospel Bound for the Shore door de Appalachian Roadshow. En deze songs staan eveneens op het vermelde eerbetoonalbum aan de Delmore Brothers, uitgebracht ter ere van de 100ste verjaardag van hun eerste publieke optreden op de Universiteit van Athens, Alabama. En dat was al in 1926. En de Athens State University Foundation nodigde Jerry Shelley, de eigenaar van Billy Blue Records, uit om de nieuwe collectie te produceren, ter ere van de vernieuwende manier van schrijven, bluesy melodieën en schitterende harmonieën van het baanbrekende duo. Ja, nou jawel. En of je nu wel of niet bekend bent met de Delmore Brothers, als je een bluegrass fan bent, ja, dan ken je wel hun liedjes natuurlijk. Een fraai album om kennis te maken dus met dit invloedrijke bluesduo uit de jaren 30. De 15 nieuwe opnames van hun geweldige repertoire werden uitgevoerd door een met sterren bezaaide reeks bluegrass en country muzikanten. Onder wie natuurlijk, even vermelden, een aantal artiesten die onder contract staan bij de Billy Blue Records: Roy Lawson, Jerry zelf, Jerry Shelley, de Grascals. En natuurlijk heeft u gehoord Darren en Brooke Aldridge en Marty Raybon en de Appalachian Roadshow. Maar ook andere bekende muzikanten zoals Bradley Walker en Ricky Skaggs, Trey Hensley en Del McCoury, Junior Siskin en Don Rigsby, ga er maar aan staan. Chris Jones en de Night Drivers, schitterend album The Gibson Brothers, Charlie McCoy en de Steel Drivers, nou ja, ga er maar aan staan. En de Malpass Brothers heb je natuurlijk gehoord. En dan met een kijkje op de klok. We gaan door naar de Carter Sisters, hier met de song You Are My Flower.

Amber Tresses, oftewel goudbruine haarlokken. Gespeeld en gezongen door de Carter Sisters. Hier met een song die staat op het album Voices from the Ridge. The Final Sessions, op 5 juni van dit jaar uitgebracht via Star Vista Music. Van dit album met 12 songs hoor je ook nog de bekende A.P. Carter song You Are My Flower and I Have No One To Love Me. Dat is wel drama natuurlijk. Een bijzonder album eigenlijk. Eigenlijk een historisch project, mag ik wel zeggen. Dat bestaat uit de laatste, nooit eerder uitgebrachte opnames uit 1993 van Helen en Anita Carter en June Carter Cash. De Carter Sisters dus. De drie dochters van het oorspronkelijke Carter Family, Mabel Carter, met wie ze natuurlijk ook vaak hebben opgetreden, en Ezra Carter. Helen op accordeon, gitaar en autoharp. June op autoharp en Anita op de staande bas maakten allemaal hun debuutoptreden met de Carter familie als jonge meisjes. Met de twee ouderen, om te beginnen in de midden van de jaren 30, dus al lang geleden. De originele Carter family line-up in 1943, ja, die werd officieel toen ontbonden. Maar Mabel, Mother Mabel en haar dochters vormden dus een nieuwe groep genaamd Mother Mabel en de Carter Sisters. Gebouwd rond Helen's muzikantschap, Anita's liedzang eigenlijk, en June's, ja, gezellige meid, altijd leuk bij aanwezig te zijn. Afgezien van hun solo-opnames brachten ze een groot deel van de jaren 60 door met het ondersteunen van Johnny Cash in verschillende combinaties en verschijnend onder andere op zijn hit Burst It uit 1963. June trouwde met hem in 1968 en zij en haar zussen verschenen jaren erna regelmatig in zijn shows. In 1988 kwamen alle drie Carter Sisters weer bij elkaar voor het Mercury-album Wildwood Flower, ook nog verkrijgbaar, een verzameling van Carter Family standaarden die ook June's dochter, countryzanger Roxanne Carlin, bevatten. Ja, en daarna dus in 1993 nog eens een keer weer in de studio, waar dus deze opnames zijn bewaard gebleven en opnieuw uitgebracht door Star Vista Records. Vrij album. En dan nu met een kijkje op de klok op naar zanger, schrijver, gitarist John Prine. Met allemaal bijzondere teksten, die songs. En met als eerste de song Crazy as a Loon, oftewel gek als een deur, of hartstikke gek.

Ja, dat was toch wel even drama hier bij RTV Krimpenerwaard. Wedding Bells, samen met Let's Turn Back the Years en nog Fly Zone. Hier gespeeld en gezongen door John Prine. Vocaal bijgestaan door Lucinda Williams. En deze song staat op het album In Spite of Ourselves. Een album met 16 songs dat in 1999 is uitgebracht via zijn eigen platenmaatschappij Oh Boy Records. In Spite of Ourselves is het 13e studioalbum van John Prine. Met allemaal duetten, nou ja, op één na dan, de laatste track. Met duetten van klassieke country nummers met verschillende bekende vrouwelijke folk en alternatieve country zangeressen zoals Iris Dement met 4 tracks, Emmylou Harris, Connie Smith, Melba Montgomery en Patti Loveless. Dat heb ik nog niet eens allemaal gehad. Uitgebracht in 1999. En dit album was trouwens Prine's eerste album nadat hij enigszins was hersteld van keelkanker. Daar had hij dus toen ook gewonnen. Maar stem nooit helemaal weer helemaal nog goed geworden. Maar toch prima de luxe om naar te luisteren. In Spite of Ourselves is ook de titelsong. En een humoristisch diep, ja, teder duet eigenlijk mag ik wel zeggen. Samen met Iris Dement. Over een onvolmaakt eigenzinnig stel. Dat volledig van elkaar houdt. Ondanks en misschien wel vanwege hun gebreken. Fraaie tekst en fraaie songs. Daarvoor hoorde je nog John Prine met de song Crazy as a Loon, oftewel Zo gek als een deur. Ja, dan wel knettergek. En die staat op zijn album Fair and Square. En dat was zijn 5e studioalbum dat in 2005 ook weer door zijn eigen platenmaatschappij Oh Boy Records werd uitgebracht. Zo'n song met zo'n tekst heet Vast Vandaag, dat heeft u vast vandaag nog niet gehoord. Daarvoor moet u toch echt bij uw lokale omroep RTV Kimberwaard zijn. En wat denk je trouwens ook van die andere song, Let's Talk Dirty in Hawaiian. En die staat op zijn 9e studioalbum, German Afternoons. En dat werd in 1986 uitgebracht. Een bijzonder vermakelijk album met 12 songs, waarvan de meeste door hemzelf zijn geschreven. En waarbij John Prine in die tijd werd bijgestaan door leden van de bluegroep New Grass Revival, zoals Sam Booth op mandoline, Stuart Duncan op viool, Roy Hutchkey Jr. op de bas, Ellen O'Brien met zang en Philip Donnelly op gitaar. En natuurlijk ook nog Marty Stewart, die was er ook nog bij. Op gitaar natuurlijk, met zang. Het album German Afternoons ontving destijds een Grammy Award nominatie voor de beste hedendaagse folkmuziek. Nou, vooruit dan maar. En dan kijk je de klok op naar de agenda.

De agenda. Ja, dat is een beetje een drukke agenda. Dus ik moet nog een beetje opschieten natuurlijk. Zondagmiddag 11 oktober. Vanaf 3 uur in Kleine Valhalla. Deliplein in Rotterdam. Singer, songwriter, gitarist Dallas Burrow. Muzikaal bijgestaan door de multi-instrumentalist Bart de Win uit, ik me niet vergis, Eindhoven. Op piano en accordeon, etc. Voor meer informatie even doorschakelen naar de website van theatervalhalla.nl. En dan ook zondagmiddag, dus je moet weer kiezen. Zondagmiddag 11 oktober, vanaf 2:30... een optreden van Melanie en Friends in het Fulco Theater aan de Overtoom 3 in IJsselstein. Dat zijn onze buren natuurlijk. Ook zeer de moeite waard. Dit keer met Melanie Ryan samen met zanger, schrijver, gitarist Tim Dawn. Denkt u van, hé, dat is een buitenlander. Nee, dat is Thijs Vroegop uit Leiden. Muzikale vriend. Inmiddels ook een aantal albums uitgebracht, maar daar kom ik straks wel op. Denk ik aan. Nou, dan zaterdag 17 oktober. Tivoli Vredenburg. Vanaf 3 uur tot en met 11 uur. Dat betekent dus Rambling Roots. Ja, dus weer helemaal in het teken van Americana, blues, roots, alternatieve country en aanverwante muziekstijlen. Tijdens de 12e editie alweer van Rambling Roots in Tivoli Vredenburg. En dat wordt dan verdeeld over een aantal zalen. De Grote Zaal, Pandora, Hertz, Cloud 9, Club 9 en Pandora Foyer. Optredens met optredens, die ga ik niet allemaal opnoemen, hoor. Gewoon even kijken. Maar onder andere ook Rosanna Cash en de Old Time String Band. En net als bij de vorige editie hebben we ook weer een New Generation ticket. Dat betekent dus New Generation, de nieuwe jonge bezoekers. Jongeren 30 jaar, die kunnen een ticket krijgen. Gereduceerd tarief dus. Gewoon even naar de website gaan van Tivoli Vredenburg. TivoliVredenburg.nl. Ja, het gaat allemaal snel. Ik kan niet meer langzamer praten, maar ja, ik moet nog meer aankondigen. Namelijk, gaat de informatie wat snel, dan kunt u altijd naar achteren nog even contact opnemen met RTV Knippen de Waard via telefoon 082-89-0182. Telefoonnummer RTV Knippen de Waard 082-89-0182. Wil u een verzoeknummer doorgeven voor de volgende week of zo, of daarna? Gewoon even een e-mailberichtje sturen aan Country Music Roundup via info@rtvknippenwaard.nl. En dan is er nu tijd voor de Nederlandse bijdrage, met als eerste dus alvast een voorproefje. Melanie Ryan, hier samen met Job Dorris trouwens, met de song Eye of the Storm. En een voorproefje natuurlijk op haar optreden aanstaande zondagmiddag in theater Fulco in IJsselstein. En dan moet je dus zorgen dat je erbij bent. Eye of the Storm, Melanie Ryan.

Turn Out The Light en Love Me Tonight. Een vrije vertolking van deze song door de groep Savannah met Dirk van Alta. En deze song staat op hun gezamenlijke album Back to the Country, volume nummer 10. De song is geschreven ooit in 1975 door Bob McDill. En werd... even een momentje hoor. Word ik gestoord. Daar gaat hij weer. De song werd geschreven door Bob McDill in 1975 en zeer bekend door, gemaakt door de countryzanger Don Williams. En de senioren onder ons, die weten dat natuurlijk nog wel. En die song stond toen op zijn album, of staat nog steeds op zijn album, You Are My Best Friend. Naderhand ook nog bekende vertolkingen.

door Ray Charles in 1979 en recenter, nou ja, recenter, ook alweer 20 jaar geleden, door Kenny Chesney. Inmiddels zijn Dick Van Altena en Savannah bezig met hun Back to the Country Part 16 Tour. Jammer genoeg voorlopig niet even in deze buurt, maar dat hou ik wel in de gaten, dus ik ga je vanzelf informeren. En daarvoor hoorde u Melanie Ryan uit IJsselstein. IJsselstein samen met Job Dorris. En die komt uit Limburg met de song Eye of the Storm, vorig jaar als single uitgebracht. Aanstaande zondagmiddag dus een optreden in het Vroeger Theater. Zoals reeds in de agenda vermeld met een andere muzikale vriend, namelijk zanger, schrijver, gitarist Tim Dawn. Oftewel Tim Thijs Vroegop, zo heet hij eigenlijk. Die inmiddels zelf ook al 2 albums heeft uitgebracht. En dan nu met een kijkje op de klok op naar de laatste 3 songs. En daarvoor gaan we natuurlijk naar de overkant van de Grote Plas, naar Texas, voor traditionele countrymuziek door Kimberly Murray, hier met de song Crazy Dreams. MUZIEK

ja. Alway door de Kasteloos. En deze song staat op een album Homecoming. Op 30 mei vorig jaar uitgebracht via Warner Music Nashville. Ja, en daarvoor hoorde je de Texaanse zangeres Kimberly Murray met de song Crazy Dreams. Die staat op het album A World Away. Uitgebracht via Heart of Texas. En dan met een kijkje op de klok. Ik ga afscheid van u nemen. Alweer het einde van dit programma Country Music Roundup. Samenstelling, techniek en presentatie Jan Evenhuis. Dat ben ik dus. En na het nieuws van 8 uur tot 10 uur het programma Blues & More Radio met Gerrit en Hugo Boudestein. En door hen wordt u na het nieuws van 10 uur doorgeschakeld naar de digitale muziekvoorraadschuur van RTW Krimpelemaat. En dan gaat dat door tot morgenochtend 9 uur. Natuurlijk hoeft u niks te missen, want elk volle uur het nieuws. En met heel veel leuke tips in de regio, uit de regio. En 9 uur morgenochtend, dan is Adi Oudernes er ook weer. Het programma Goedemorgen Krimpelemaat met heel veel nieuwtjes en fraaie muziek. Tot volgende week. Hi folks.

0: Krimpenen Waard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
3: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners, vanwege het feit dat ze al een bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandeling van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
2: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Goedenavond, luisteraars.
1: De komende twee uur kunt u weer genieten van een aanstekelijke mix van blues, jazz, boogie en Americana.
0: Dus tijd voor Blues & More Radio.

0: Nou, dat is petje af, Gerrit. Potsidori.
1: Dat is een keelgeluid, hè?
0: Ja, dat is wel een strotje, zeg. Ik blijf nog heel even in Nederland. Hij woon in de jaren 60. Zo oud is hij al, luisteraars. Onder andere het Loosdrecht Jazz Festival. Ik weet niet eens of dat nog bestaat. Ik denk het wel eigenlijk. Want het is echt zoiets traditioneels, weet je wel. Een jazz festival.
1: Ja, dat kan makkelijker. Dat
0: zou best kunnen. Het nummer heet Black Cat Blues.
1: Maar van wie was het?
0: Oh, sorry. Leo Onger.

very strong. Oh, yes, it is. Find me a new love every day and stick

0: Ja, en dat met gitaar en meer. Ja, ja. Meer niet eigenlijk.
1: Heel goed.
0: Even kijken, wat heb ik staan? Een zanggroep Vink. Boneyard.

Heel apart, Gerrit. Heel mooi. Echt complimenten. Tammy Nielsen. En het nummer heet You Were Mine.

Ja, lekker nummer. Tammy Nielsen. Tammy. Ja, net hoe het uitspreekt. Shanice Green heeft een nummer gemaakt. Lost Forever.

0: Heel erg mooi. Ingetogen Gerrit.
1: Ja.
0: Ik hoop dat jullie er ook van genieten, luisteraars. Ik ga verder met Toby Lee, geen onbekende in dit programma, regelmatig gedraaid. En het nummer heet Blame It on the Rain.

Ja, Toby Lee, lekker nummer. Ook weer een beetje in dat gevoelige timbre erin. Ja. Laten we het zo zeggen. Ja. Eens even kijken, wat heb ik staan? Deze R.L. Burnside. Poor Black Muddy.

0: Ja.
1: Dat was heel erg mooi, meneer Burnside. Er zijn er toch meer, hè?
0: Geen R.L. Burnside. Ik ken alleen deze. Maar goed, misschien nog een andere voornaam hebben of zo. Maar... Nee, dat weten we niet. Maar goed, dat kunnen we zo opzoeken.
1: John Batiste.
0: Ja.
1: Schreef het nummer Cry. En daar gaan we naar kijken.

0: Ook lekker rustig.
1: Ja, mooi.
0: Ik heb er een gevonden die valt binnen onze range.
1: Benieuwd.
0: En dat is bedoeld, is de 12 Bar Blues Band.
1: Ah, ja.
0: In dit geval, Every Day I Have the Blues.

0: Hi, ik ben Kees Dusink en ook ik promoot natuurlijk Blues and Roll in Radio bij RTV Klimpenerwaard. Mensen, keep the blues alive.
1: Casey, regelmatig te gast bij ons geweest, overigens in de studio hier. Mooie band, 12 Bar Blues Band. Bestaat al heel lang overigens. Ik ga verder met Shamilia Geechee en het nummer heet Gullah Geechee.

Ja, dat was Janne Samisia, Copeland, Kula Kitsi. Kijken naar de klok, zit het eerste uur van Blues en Morede erop. We gaan eruit met Freddie King, I Love the Woman.

0: rtvkrimpenurbaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenurbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Boka-Savac.
3: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
2: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, luisteraars. Tweede uurtje. En dat begonnen wij, tweede uurtje Blues and More Radio, begonnen wij met de in Parijs van de straat geplukte Madeline Peru. Met haar toch wel een beetje Billie Holiday-achtige ondertoon in haar stem. Het nummer was een beetje gospelachtig, Let's Walk. En ik mag van Gerrit als jongeling meteen door met het aankondigen van het volgende nummer. En dat is van de band Southern Avenue en het heet Upside.

Ja, toch? Prachtig, Gerrit. Mooie ballad, man. Ik ga verder met Mile Age, zo heet dat nummer, van Rudy Foster.

0: Jordi Forster. Heerlijke stem.
1: Mooi.
0: Ik kwam het nummer tegen van The House of the Rising Sun en dan vertolkt door Roxy Perry. Daar gaan we naar luisteren.

0: Ja, dat was een nummer.
1: Ja, kun je wel zeggen.
0: Ja, ruim 10 minuten duurde die.
1: Yeah.
0: Even kijken, ik schuif door naar CeCe James. Don't Love Wrong.

I really didn't know. When I let you in with my

0: dripping like sweat.
1: Ja, luisteraars, al het mooie komt een eind. We hebben weer twee uurtjes met heel veel plezier dit programma Blues & More Radio gemaakt. En Gerrit is ook van de statistieken, dus ik vroeg aan hem, want we zijn natuurlijk ooit begonnen bij de lokale omroep Krimpen. En daar was de eerste uitzending. En later zijn we natuurlijk naar RTV Krimpenerwaard gekomen. En Gerrit heeft de statistieken er even bij gehaald. En in totaal was dit de 1041ste uitzending. Ja. Nou, dat is toch wat, hè? Dus we gaan naar de 1050. Dat wordt bossenbollen, Gerrit. Maar dit was in ieder geval de 338ste. Hier in onze hele mooie, ruime studio. En ja, ik mag als jongeling als laatste eruit van Gerrit. Hij krijgt wel altijd het laatste woord natuurlijk, dat snap je wel. En dat is een nummer van de Frans-Canadese zangeres Celine Dion. En ik was gegrepen door... Ja, ik wist niet dat zij dit soort dingen maakte. Ik dacht alleen maar chansons, maar het heet Le Ballet. Ik geef het laatste woord traditiegetrouw aan Gerrit.
2: Ja, heel kort deze ronde. Keep the blues alive en tot volgende week.

0: en via rtv-krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Hof. Ruilschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de Tank. Die bijnaam kreeg hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan het illegale brandstofhandel. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
3: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
2: Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
5: Zo lang mogelijk meedoen. Dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: Vrijwilligers gezocht voor de buurtbus. Dag luisteraars, de buurtbus Berkenwouden is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Zij die op de bus willen rijden. Het gaat om een invulling van diensten één keer per week of één keer per twee weken. De buurtbus rijdt volgens een vaste dienstregeling tussen Berkenwouden, Stolwijk en Lekkerkerk. Geïnteresseerd? Heb je er tijd voor? Heb je er zin in? Bel voor meer informatie met BN Versluis 06-393-42660. Dat is 06-393-42660. En misschien zien we jou binnenkort wel op de buurtbus.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

regio-info. Een medisch bericht op RTV Krimpenerwaard. Een deel van de huisartspraktijken in Midden-Holland ontvangt de griepvaccins dit jaar later dan gepland. De vertraging heeft te maken met problemen in de internationale levering van griepvaccins. Door dit probleem kan het zijn dat sommige patiënten hun jaarlijkse griepprik later krijgen dan ze gewend zijn. Dan weet u hoe het zit.